0: Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Railschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Railschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hooggerechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbrevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van Schadenet Koenen.

0: gewoon leuk.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
6: Een hele goede morgen. Leuk dat je er weer bij bent. Ik heb fijne muziek voor je klaarstaan. Het is woensdag 10 juni, 7 uur geweest. Tijd voor een nieuwe Kim staat op van 7 tot 8. Jouw hit, jouw lief. Maak me nou niet gek, Little Kleine Samuel Welten.
7: Als je mooi Little Kleine, je weet wat we zeggen. Maak me nou niet gek.

Oh, misschien wat zoetsappig. Maar je kan toch niet ontkennen dat dit niet mooi is? In the end. Brian May en Too Much Love Will Kill You hier op de vroege morgen van RTV Parkstad. Als het gaat om sport en muziek, dan zijn er altijd bepaalde nummers die gekozen worden om een thema neer te zetten. En dit thema is alweer uit 2012, werd toen helemaal platgedraaid. Ja, het is fantastisch. Het is de Hanson Post. Het is uit Nederland. Het is Sky on Fire. Het is heel veel.

De klok 6 dat het ruim 20 over 7 is geweest. Daarvoor hoorde je Simon Webb en No Worries. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws, met daarna 20 minuten hits op een rij. Daarin hoor je onder andere Shakira, 21 Pilots en Donnie en Yves Berendsen. Heel veel leuke Nederlandse jongens pakken zich samen en maken er allemaal een leuk succesje van. Zij doen samen nachtenlang. En dit zijn de Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: Het RTV Parkstad.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: RTV Parkstad.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. Het weer eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, €5 miljoen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
11: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Want het oog wil ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
13: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
14: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
16: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise.

denk dat dit van 1997 is en ze onlangs weer een nieuwe single gereleased hebben, kun je toch niet meer dan alleen maar heel veel respect hebben voor datgene wat de mannen van de Rolling Stones doen. 60 jaar lang scoren ze al hits. Ja, kinderen, je hoort het goed, al 60 jaar lang. Ja, en of je dat mooi vindt of niet, dat is heel respectabel te noemen. Afraid to Feel hoorde je daarvoor van Alice System. Anybody seen my baby van de Stones? En dit is One Republic bij jouw RTV Parkzat. Dit is all the right moves, maar dat zeggen ze zelf ook.

mannen van Son Mieu en de juffrouw van Son Mieu. En zo heette die. Je hoorde en zag de videoclip van Have a Little Faith. Daarvoor zat Alcazar met Crying at the Discotheque. En All the Right Moves van One Republic hoorde je ook nog. Malo, hoe deed mijn New Age is all the way bij RTV Parkstad. Maar eerst Irene Cara, Flashdance.

0: Is dit een leuk liedje uit 2012 inmiddels alweer? New Age van Marlon Roudet. Voordat we zometeen overgaan naar...
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ik moest toch even de tijd rondlaten voordat ik de jingle vond. Ik had mijn vinger op de verkeerde knop liggen. Say My Name, Holiday Rap. Oeh, hebben die in de computer staan? Leuk. Halverwege Starlight en Castle on the Hill. Je hoort ze zometeen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heulsterdich Toes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
3: Gemeente Brunsum heeft een opvallende stap gezet in het onderzoek naar de beschadiging van een kunstwerk op het Lindenplein. Op de gemeentelijke website zijn foto's geplaatst van een man die mogelijk meer weet over de zaak. Het gaat om het kunstwerk Cascade, dat in de nacht van 31 mei op 1 juni werd beschadigd. Daarbij werd een bronzen onderdeel losgetrokken. Op camerabeelden is vervolgens te zien hoe een man het losgeraakte onderdeel maandagochtend rond 8 uur meeneemt. Het kunstwerkonderdeel is sindsdien spoorloos. Volgens de gemeente is publicatie van de beelden gebeurd na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Brunsum hoopt dat de man zich meldt, zodat het monument uit 2017 in oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Ook getuigen worden opgeroepen zich te melden. Bij de grootschalige grenscontrole in Limburg, waarvan we gisteren melding maakten, werden honderden overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd door het Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten samen met de Koninklijke Marechaussee. Ruim 400 agenten controleerden bijna 1200 voertuigen en 1800 personen op verschillende locaties langs de grens. Daarbij werden 8 mensen aangehouden en 79 boetes uitgeschreven. De controles waren vooral gericht op illegale migratie, drugsmokkel en rijden onder invloed. In totaal constateerden de diensten 435 overtredingen. Het ging onder meer om rijden onder invloed van alcohol of drugs, overtredingen van de opiumwet en bestuurders zonder geldig rijbewijs. De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond meegenomen in Kerkrade. Tegen de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt. Het beest had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een verveelde vacht, open wonden en stijve poten. Volgens de eigenaar was ze van de trap gevallen. De 8 jaar oude hond werd onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Het zit nu in een opvanglocatie. In 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling gestegen en kan de rechter een verbod opleggen om tijdelijk of voor goed huisdieren te houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet erop toe dat de straffen in acht genomen worden. De aanleg van het nieuwe Lifestyle Park in Brunsum gaat de laatste fase in. Om de werkzaamheden veilig af te ronden wordt het terrein de komende weken volledig afgesloten. Op het terrein wordt momenteel met zwaar materieel gewerkt aan de laatste voorzieningen. Het park krijgt onder meer een skateball, pumptrack, basketbalveld, voetbalveld, jeu de boelbaan en natuurlijke speelplekken. De pumptrack was eerder al kort toegankelijk als hoorproefje voor jongeren uit de buurt. Maar tijdens de eindspurt gaat het volledige terrein tijdelijk op slot. Als alles volgens planning verloopt, opent het Lifestyle Park begin augustus definitief de deuren. Het park moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek, waar sport, recreatie en gezondheid centraal staan voor inwoners van Brunsum en de rest van Parkstad. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag begint de dag met een afwisseling van zon en stapelwolken. In de loop van de middag en avond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon, maar warmer dan 19 graden wordt het niet.
2: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
4: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
5: 06 46 00 5751.
4: Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ik had een pilke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
10: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
11: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hits.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie.
13: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
16: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
17: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
18: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
17: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
19: Bij Poelman Parfums. Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
20: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
19: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
18: Bij Taxi Centraal.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
1: Rini van Brugge. Met uur nummer 2 op woensdag 10 juni 2026 van Staying Alive in de ochtend. Ook de tweede uur boordevol muziek en zometeen de foute one-liner. Maar we beginnen met Pat Benatar.

0: Hij eindigt lekker in ieder geval. De nieuwe Justin Bieber, Nicki Minaj en die hit Beauty and a Beat.
1: Rini van Breugel.
0: The Force of Love is a Battlefield van Pat Benatar. En verderop in dit uur de gekuiste versie van Rihanna zometeen met Who's That Chick. En dat vind ik jammer. Ik ga kijken. Nee, ik kan hem niet meer om. Het is te laat. Dat gaat niet meer lukken. Ik heb The Magician and Years, Alice DJ, Alex Warren. Lenny Kravitz, 20 minuten hits op in rij. Zometeen ook nog de foute one-liner. Maar zoals al eerder aangekondigd, David Guetta samen met Rihanna. En Who's That Chick versie. Dat is dan weer jammer.

0: 2014, The Magician en Years and Years en Sunlight bij RTV Parkstad. Dit geluidje op woensdagochtend 10 juni zegt maar één ding. Het is weer tijd voor de verschrikkelijk slechte one-liner waar de telefoon mee op de proppen komt. Laten we het eens hebben over Pinkpop, kijken wat er gebeurt. Oké, Google, kom eens met een leuke tegeltjeswijsheid over Pinkpop. Ben benieuwd.
1: Beter een nat pak in de megalandweide dan een droog weekend zonder Pinkpopheide.
0: Is wat voor te zeggen. Beter een nat pak in de megalandweide dan een droog weekend zonder Pinkpopheide. Ja, ik doe het ervoor. Ik vind hem niet zo heel erg slecht. We kunnen er mee leven. Het is tenslotte Pinkpop weekend geweest. En dan kun je dit soort dingen eigenlijk wel verwachten als je vraagt om een Pinkpop anekdote. Het is tijd voor LSDJ. Dit is Back in My Life.

0: Eén van de vele grote hits van Lenny Kravitz. Je hoorde I'll Be Waiting. En zometeen gaan we over naar...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Alex Warren hoorde je trouwens ook nog met Joe Jonas en Burning Down. In de 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij deze titels. Reality, If It Happens Again, Risk It All, Can't Fight the Moonlight en End of the World. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek...

0: is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Duinstra.
1: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waargebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na het dagboek van een herdershond, het geluk van Limburg, het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders de vijfde grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Rode Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad, maar schijn bedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
0: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Miley Cyrus en End of the World was ook de end van...
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, want daarvoor zat Can't Fight the Moonlight van Lee and Rhymes. Risk It All van Bruno Mars, precies in the middle. If It Happens Again van UB40 hoorde je ook nog voorbij komen. En de allereerste in de 20 minuten hits op rij non-stop en...
1: Vrie van breugelvrij
0: was Reality van Lost Frequencies. Lijstje afgehandeld, programma afgehandeld. Zometeen dus de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Wat mij betreft, tot morgen. Dit zijn David Bowie en Mick Jagger.
3: Tokyo, South America.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
11: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
12: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Dag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
14: RTV Parkstad.
15: Jouw hits.
14: Jouw nieuws.
16: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim.
10: Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden.
16: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
17: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
18: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
19: Ah!
18: Of zo?
19: Ik snap hier niks van.
18: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Nou, lekker bleef hij. Tino Martin samen met Mart Hoogkamer en Hartslag van de stad is het, hè? Ja. Hey, het is woensdagmorgen, 10 juni 2026. We gaan zorgen tot 12 uur dat die ochtend hebt, die woensdagmorgen ochtend hebt. Die vind ik eigenlijk het minste, want tegen een uur of 12 dan zagen we gewoon de week doormidden. Dan hebben we de helft van de werkweek erop zitten. Dat betekent dat we dan lekker naar het weekend gaan werken. Daar heb ik wel zin in het weekend. Hopelijk wordt het een beetje verzoenlijk weer, ik weet het niet. Maar het zou zomaar kunnen, je weet het nooit. Dus nou gaan we even lekker terug naar de jaren 80. In Deep and Last Night.

Dean Lewis. How do I say goodbye? Oftewel, hoe zeg ik, ja, dag. Oftewel, adieu. Daar gaat het dan over eigenlijk. Hey, houd goed in de gaten. Tot 12 uur ben ik bij je. De woensdagmorgen editie van Krijnen op je apparaat. Nu de Boezeke Dolls.

0: jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
7: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waargebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na het dagboek van een herdershond, het geluk van Limburg, het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders de 5e grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Rode Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad. Maar schijn bedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

Lekker terug in de tijd met de vijf hoers uit Amerika, oftewel Tavares. En don't take away the music. Ja, dat is iets wat je niet moet doen, zeker niet bij een radiozender. Nou, dat leek me heel erg moeilijk. Als je dan de muziek weghaalt, dan alleen maar mag praten. Krijg je een beetje rare radio, vind ik dan. All Saints and Pure Source.

0: goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor.
5: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
7: Kom binnen.
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
8: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
11: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
12: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
11: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
13: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
14: RTV Parkstad.
15: Jouw hits.
14: Jouw nieuws.
16: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de 3 ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim.
4: Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste twee weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
15: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
17: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Nou, lekker twee lekkere tracks achter elkaar. George Michael samen met Aretha Franklin. And I Know You Were Waiting For Me. En daarachteraan kwam deze C&C Music Factory. And Gonna Make You Sweat. Oftewel,

Everything But A Girl. Missing, zo heet hij. Allemaal gemaakt door niemand minder dan Todd Terry. Een of andere DJ. Hij was verantwoordelijk voor deze remix.

Lekker zomersusje toch? Justin Wellington van een tijdje geleden. En Aiko, zo heet hij. Hey, we zijn bezig met het wegwerken van die woensdagmorgendip. Dus woensdag 10 juni 2026. En ga je beloven dat die dip zo meteen helemaal weg is. Want we hebben nog wat lekkers voor je klaarstaan. Wat dacht je van Sydney Jongbloed zo meteen? Ja, die komt eraan. Suzy Quattro komt er ook aan. Ja, de rest ga ik je nog niet vertellen. Maar wel even deze. Blog and Crown featuring Shaggy. Oftewel Angel.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waar gebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na het dagboek van een herdershond, het geluk van Limburg, het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders de vijfde grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Rode Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad, maar schijnt bedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

J-Lo, oftewel Jennifer Lopez. En If You Had My Love, dat was hem dan. Hey, hou het even goed in de gaten, tot 12 uur ben ik bij je. En dan is het hoogste tijd voor je boterhammetjes te pakken, want dan is het lunchtijd. En dan komt Maurice Kamelot voorbij met een broodje mouw. Het enige lunchprogramma van RTV Parkstad. Komt er zo meteen aan. Ik heb hem al gezien in Studio 1. Ik weet niet wat hij aan het doen is daar, maar hij is iets aan het doen. Laten we dat dan zo zeggen. Sydney Youngblood nu. And If Only I Could.

Ergens in de jaren 70 was zij een van de betere zangeresjes. Oftewel Suzy Quatro heb ik het over. En het heet allemaal If You Can't Give Me Love. En daar was dat Sidney Youngblood. En Sidney Youngblood, in de tijd dat hij die hit had, was hij bij Wilco Willems, ja, toenmalig DJ en eigenaar van Meat Point in Schinveld. En hij had hem uitgenodigd, gewoon om eventjes op te treden daar. Hij is ook gekomen. Sidney Youngblood live in Meat Point. Ja, dat was hem. En het ditje was If Only I Could. Casey in zijn eigen Sunshine Band. En Give It Up. Naar de hand is het ook gebruikt door... Adje voor de sfeer. Ja, daarvoor, ja. Ja, ik moest even nadenken. Wie was er nog een keer? Ja, Adje voor de sfeer. Daar is hetzelfde, hè. Ja. Casey en zijn Sunshine Band en Give It Up.

leuk toch? Eventjes terug naar onze vriend Frans Teunis. En ik hou van het leven. Oftewel, ik ben blij dat ik leef. Daar gaat het dan over. Zometeen even plezier, maar niet meer minder dan Maurice Kamelot. En broodje mouw. En ik spreek je morgen weer. 10 uur.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: fruit, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
8: Café Brakke zet de tijd op 12

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Blijft een goed plaatje dit, heerlijk zeggen. Bijna 5 minuten lang als 1997 alweer. 29 jaar oud, zegt u. 29 jaar oud, mensen. Ongelooflijk, hè? Waar is de tijd? Bittersweet Symphony op de radio. Het is 12 uur geweest. Welkom bij Broodje Mouw de Lunch.

En ook U2, The Angel of Harlem, hoor je naar Enrique Iglesias. En hoe heet dit nummer ook alweer? Dank u. Ik weet het niet uit te spreken, hè? Hij kan dat veel beter.

0: Lekkere classic uit 1988. U2 en The Angel of Harlem op Echte Verpark zat. Tijdens de 20 minuten hits op rij wilde ik zeggen. Nee, ik zat even te kijken in de appbox. Wat er allemaal is binnengekomen. Als je nou zelf nog iets leuks weet, geef het nog heel eventjes door. Even kijken. Ja, geef het maar. Ja, ik zit weer. Ja, ik weet het. Er zijn duizend dingen tegelijk bezig. Ik start gewoon een liedje in ook. Geef maar door wat je wil horen, dan gaan we het regelen. Dit is John Legend, PDA.
1: We just don't care.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waar gebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na Dagboek van een herdershond, Het geluk van Limburg, Het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders de vijfde grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Rode Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad. Maar schijn bedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Ja. Ja, zeker. De handjes zitten goed vast natuurlijk. Hè? Dat snap ik wel. Zo vindt dat James Arthur is er ook wel bij nodig natuurlijk. Hè? Ik heb ook geen idee. Maar goed, doe even gezellig het spelletje mee. Je hoorde Anne-Marie en James Arthur, Rewrite the Stars. En ook een Vogue, Don't Let Go Love daarvoor.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoiby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses lijdt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
9: Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
9: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
14: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
15: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
16: Want het oog wil ook wat.
15: Audiofrenzy.nl.
17: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
18: Nee hoor.
19: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
17: Inderdaad, echt vakwerk.
19: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
15: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
20: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

Tease Me, Tease Me. Maar ik vond deze ook wel even leuk om nog een keertje te draaien. Ja, dit is eigenlijk een beetje het... is het het ondergeschoven kindje? Weet ik niet. Deze kwam volgens mij als eerste. Of pas Tease Me. Nee, Tease Me was later. Deze die was eerder inderdaad. Vond het wel leuk om nog een keer te draaien. Twist and Shout. Lekker vrolijkheid op de radio. Met de temperaturen buiten kunnen we dat ook wel gebruiken. En de regen en alles. De hele zooi is het wel lekker om een beetje zomerse muziek op die radio. Heerlijk zeg. Twist and Shout dus op de radio. Ook Bella Kay en I love it, I love it. I love it, I love it, I love it, I love it. Wees welkom woensdag 10 juni 2026. Dit is echt TV Parkstad wat je op hebt staan. Deel 2 van de lunchshow Broodje Mouw. Tot 2 uur vanmiddag voor je.

0: straks de 20 minuten hits op rij, non-stoppend breuzevrij. Wat wil je horen? Gebruik de Parkzat. Om door te geven de liedjes die jij graag wil horen. Dat doe je door een berichtje te sturen naar onze WhatsApp. En dan komt hij vanzelf hier binnen en dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. De 20 minuten hits op rij. De Sizzle Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Die hoor je gegarandeerd straks.
1: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waar gebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na het dagboek van een herdershond, het geluk van Limburg, het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders de vijfde grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Rode Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad. Maar schijnbedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

zo blij met mijn luisteraars. Echt zo ontzettend blij. Want zo nu en dan komen er wat verzoekjes binnen dat ik denk van... Oh ja! Oh ja! Oh ja! Dat er dan zo'n plaatje voorbij komt. Echt, weet je wel, in de categorie... precies, en daar hoort deze request van Mariska ook bij. Mariska, wat ben ik blij dat jij mij een bericht stuurde. Naar de Parkstad WhatsApp en ik heb hem graag gedraaid, zeg. Lucy, Electric en Mitchen op de radio. Goed, het is bijna 2 uur straks. Nog veel meer muziek, dus alleen maar redenen om de radio aan te laten staan. Morgen om 12:00 een nieuwe lunchshow, Broodje Mouw. Ah, deze is ook leuk, zeg. Hey. I need you.

0: kijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barsten in heel
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten, omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een veertiger, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
11: Zin in vlees dat echt scoort?
9: Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
11: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
12: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
11: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
13: Een lekkere geur is essentieel.
14: Maar wat is jouw favoriete geur?
13: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
14: tot Michael Kors.
13: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
15: Kom binnen!
16: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
17: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
16: Rockmart in Kerkrade, zei je?
17: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
18: Bij Poelman Parfums.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is het RTV Parkstad nieuws met Jos Tuinstra.
2: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waargebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na Dagboek van een herdershond, Het geluk van Limburg, Het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders de vijfde grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Rode Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad, maar schijn bedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken. Energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degene die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met 1500 euro aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: Limburg.nl. Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
2: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waargebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na het dagboek van een herdershond, het geluk van Limburg, het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders, de vijfde grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Rode Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad. Maar schijn bedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
1: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
1: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media-platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Een lekkere geur is essentieel.
11: Maar wat is jouw favoriete geur?
10: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
11: tot Michael Kors
10: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.
7: Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
12: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
13: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
15: Want het oog wil ook wat.
14: Audiofrenzy.nl.
7: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
16: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
17: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
2: En die zit klaar voor de middagshow op deze woensdag 10 juni. En we gaan meteen goed beginnen met Just Stay.

0: even lekker rustig aan. Hè? De werkdag zit er bijna op. Tenminste nog 1 of 2 uurtjes te gaan. En dan zit hij daadwerkelijk erop. Andy Lennox met Why. Daarvoor Just Stay met Turn Off The Light. En daarmee zijn we begonnen met de middenshow, deel 1. Goedemiddag.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreuk van vandaag en feitjes uit Parkstad.

Ja, lekker meeblaren in de auto. Of waar je ook zit, of op je werk, kan natuurlijk ook. Ta-la-la-la. Ik ga het niet doen. Nee, het is wel heel verleidelijk, maar ga het absoluut niet doen. Zometeen, vrienden, tegeltje, oftewel de spreuk van vandaag. En het gaat over het hebben van geen slechte timing. Je hoort het zometeen na Shabuzi.

Shaboozy op de radio, op Barsang, oftewel Dipsy. Dat bedoel ik. Even kijken naar het tegeltje. Het gaat over slechte timing. Daar komt-ie. Ik heb geen slechte timing, alleen verrassingsmogelijkheden.

0: Denise Williams, let's hear it for the boy, vrienden. Zo meteen het nieuws van Jos. En natuurlijk ook het weer. En de welbekende 20 minuten hit non-stop en Breuzeltje vrij. Die komen eraan, hoor. Met Lucenzo en Don Omar. Ook de Shape Drifters. De Boeza en de Crash Test Dummies openen zometeen de 20 minuten met... Zometeen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter over...

0: budget? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
3: Drie jonge mannen uit Parkstad moeten vandaag voor de rechter verschijnen voor een reeks gevaarlijke incidenten op de Euregioweg tussen Heerlen en Landgraaf. Volgens het Openbaar Ministerie gooiden ze in 2023 en 2024 vanaf een viaduct bakstenen en andere zware voorwerpen naar passerende auto's. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Wonder boven wonder vielen er geen gewonden. De verdachten, inmiddels tussen de 20 en 22 jaar oud, worden vervolgd voor poging tot doodslag. Justitie stelt dat ze bewust het risico hebben genomen dat automobilisten ernstig gewond zouden raken of zelfs om het leven zouden komen. De rechtbank doet op een later moment uitspraak. Kort nadat Bokkenrijders in Maastricht in première is gegaan, is al bekend wat de volgende grote Limburgse theaterproductie wordt. In 2027 brengt toneelgroep Maastricht in de Roda Hal in Kerkrade de voorstelling Partizanen. De productie vertelt het waargebeurde verhaal van een groep jonge Limburgse verzetstrijders aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze nemen meer dan 30 Duitse militairen gevangen en raken verwikkeld in een gevaarlijke tocht door Limburg. De voorstelling wordt geschreven door theater- en televisiemaker Teu Boermans en geregisseerd door Servé Hermans. Het is na het dagboek van een herdershond, het geluk van Limburg, het was zondag in het zuiden en Bokkenrijders de vijfde grote regioproductie van het gezelschap. Partizanen is van mei tot en met september 2027 te zien in de Rode Hal in Kerkrade. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De burgerij in Voerendaal is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Dat is opvallend, want de organisatie draait nu al op de inzet van 145 vrijwilligers. Ze zorgen dagelijks voor activiteiten en ondersteuning van honderden inwoners. De burgerij zoekt onder meer mensen voor het buddyteam, de taalclub, de hoeskamers en de buurt- en boodschappenbus. Volgens de organisatie levert vrijwilligerswerk niet alleen iets op voor anderen, maar ook voor de vrijwilliger zelf. Het zorgt voor sociale contacten, structuur en persoonlijke ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen kennis maken tijdens een vrijblijvend gesprek om te bekijken welke werkzaamheden het beste aansluiten bij hun interesse en talenten. De in Kerkrade opgegroeide Michiel Dijkman is door het bestuur van het CDA Zuid-Holland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale statenverkiezingen van 17 maart 2027. De leden van het CDA in Zuid-Holland kiezen de lijsttrekker vandaag. Dijkman is momenteel directeur bij Economic Board Utrecht en voorzitter van Economic Boards Nederland. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit Maastricht. Dijkman woont nu met zijn gezin in Schiebroek, een wijk in Rotterdam. Sinds 2002 is hij actief lid van het CDA. In 2011 was Dijkman prins carnaval van Kerkrade. Het weer in Parkstad. Het lijkt vanmorgen nog prima weer in Parkstad, maar schijn bedriegt. Voor heel Limburg geldt vanmiddag code geel vanwege stevige regen- en onweersbuien. De ochtend verloopt op veel plaatsen nog zonnig, maar vanaf ongeveer 12 uur neemt de kans op buien snel toe. Daarbij zijn hagelstenen tot 2 centimeter mogelijk en kunnen windstoten voorkomen tot zo'n 60 kilometer per uur. De temperatuur blijft met 18 tot 19 graden aan de koele kant voor juni. De waarschuwing van het KNMI geldt tot 10 uur vanavond. Daarna trekken de buien weg en klaart het geleidelijk op. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 8 graden.
2: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
4: 89.2 FM.
0: Jouw hit, jouw nieuws.
4: RTV Parkstad.
0: Met nu. Let's go! 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Zo met Donna Mar, Danse. Inderdaad, Kuduro. Met daarvoor nog de Shape Drifters, de Buzza en de Crash Days Dummies. Oftewel, dat waren die in de 20 minuten hits non-stop in Brusseltje vrij. We gaan even kijken wat gebeurde bijvoorbeeld hier in de Oostelijke Mijnstreek op deze 10 juni in het jaar 1971.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op 10 juni in het jaar 1971. In de Oostelijke Mijnstreek wordt de afbouw van de steenkolenindustrie verder versneld. Met grote gevolgen voor de

De Steve Miller Band en Abracadabra. Vrienden, zometeen ben ik bij je terug voor deel 2. En dat betekent Soniek op de radio, maar Grondé met The Love of My Life. Dat hoor je zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even de afscheidkus van dit uur. Suzanne Freek met niemand. Tot zometeen voor deel 2.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende herstellers zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
6: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
9: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
10: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hit.
11: Jouw nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen keken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
14: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen

0: Stad Makelaardij, staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
4: En die zit klaar voor het tweede gedeelte van de middagshow. Goedemiddag, onderweg naar huis gaan we luisteren naar onder andere Rondé.

Sonic en It Feels So Good. Met Rondé vooraf, The Love of My Life. Welkom in het tweede gedeelte van de middagshow van Parkstad. Onderweg lekker naar huis. Onderweg naar de aardappeltjes, groenten en hopelijk wat vlees.

Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beat bij Barzat. Zometeen gaan we het hebben over timing. Heb je het gehoord in het eerste gedeelte, dan weet je al wat de spreuk van de dag is. Maar heb je het nou niet gehoord? Mwah. Dan komt hij er zometeen eraan. Na ABC en The Look of Love.

ABC in a Nook of Love, inclusief een drum dingetje... aan de voor- en aan de achterkant. Maar goed, het tekeltje, oftewel de spreuk van vandaag. Ik heb geen slechte timing, alleen een verrassingsmoment. 89.5

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Zometeen natuurlijk het nieuws vanuit Parkstad. Even kijken wat er gebeurd is in Parkstad en het weer. En de welbekende 20 minuten komen eraan, hoor. Denk even aan Crazy Town, Another, maar ook Shane Cult. Zometeen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. dalmatia.nl.
10: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
11: Gemeente Brunsum heeft een opvallende stap gezet in het onderzoek naar de beschadiging van een kunstwerk op het Lindeplein. Op de gemeentelijke website zijn foto's geplaatst van een man die mogelijk meer weet over de zaak. Het gaat om het kunstwerk Cascade, dat in de nacht van 31 mei op 1 juni werd beschadigd. Daarbij werd een bronzen onderdeel losgetrokken. Op camerabeelden is vervolgens te zien hoe een man het losgeraakte onderdeel maandagochtend rond 8 uur meeneemt. Het kunstwerkonderdeel is sindsdien spoorloos. Volgens de gemeente is publicatie van de beelden gebeurd na overleg met politie en openbaar ministerie. Brunsum hoopt dat de man zich meldt, zodat het monument uit 2017 in oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Ook getuigen worden opgeroepen zich te melden. Bij de grootschalige grenscontrole in Limburg, waarvan we gisteren melding maakten, werden honderden overtredingen vastgesteld. De actie werd uitgevoerd door het Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten samen met de Koninklijke Marechaussee. Ruim 400 agenten controleerden bijna 1200 voertuigen en 1800 personen op verschillende locaties langs de grens. Daarbij werden 8 mensen aangehouden en 79 boetes uitgeschreven. De controles waren vooral gericht op illegale migratie, drugsmokkel en rijden onder invloed. In totaal constateerden de diensten 435 overtredingen. Het ging onder meer om rijden onder invloed van alcohol of drugs, overtredingen van de opiumwet en bestuurders zonder geldig rijbewijs. De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vorige week een ernstig verwaarloosde hond meegenomen in Kerkrade. Tegen de eigenaresse is procesverbaal opgemaakt. Het beest had een gebroken kaak, een volledig verrot gebit, een verveelde vacht, open wonden en stijve poten. Volgens de eigenaar was ze van de trap gevallen. De 8 jaar oude hond werd onder bestuursdwang naar een dierenarts gebracht. Het zit nu in een opvanglocatie. 2024 zijn de maximale straffen voor verwaarlozing en mishandeling gestegen en kan de rechter een verbod opleggen om tijdelijk of voor goed huisdieren te houden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn ziet erop toe dat de straffen in acht genomen worden. De aanleg van het nieuwe Lifestyle Park in Brunsum gaat de laatste fase in. Om de werkzaamheden veilig af te ronden wordt het terrein de komende weken volledig afgesloten. Op het terrein wordt momenteel met zwaar materieel gewerkt aan de laatste voorzieningen. Het park krijgt onder meer een skateball, pumptrack, basketbalveld, voetbalveld, jeu de boelbaan en natuurlijke speelplekken. De pumptrack was eerder al kort toegankelijk als hoorproefje voor jongeren uit de buurt. Maar tijdens de eindspurt gaat het volledige terrein tijdelijk op slot. Als alles volgens planning verloopt, opent het Lifestyle Park begin augustus definitief de deuren. Het park moet uitgroeien tot een nieuwe ontmoetingsplek, waar sport, recreatie en gezondheid centraal staan voor inwoners van Brunsum en de rest van Parkstad. Dan nog het weer in Parkstad. Vanavond blijft het eerst nog op veel plaatsen droog met opklaringen. Later in de avond en komende nacht neemt de bewolking toe, maar op de meeste plekken blijft het droog. De temperatuur daalt naar 8 tot 9 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgen begint de dag met een afwisseling van zon en stapelwolken. In de loop van de middag en avond trekken regen- en onweersbuien over Parkstad. Tussen de buien door is er ruimte voor de zon, maar warmer dan 19 graden wordt het niet.
10: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
12: 89.2 FM.
13: Jouw hit, jouw nieuws.
14: RTV Parkstad.
13: Met nu.
15: Let's go!
13: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Fly op het einde van de 20 minuten hit met Another en Jane Cold onder andere daarin. Hoe zou het zijn met de feitjes op deze woensdag 10 juni? Bijvoorbeeld in het jaar 1926 in de mijnen van Parkstad. Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze 10 juni in het jaar 1926. Staatsmijn Maurits bereikt een hoog productiepunt binnen de Limburgse mijnindustrie, wat de regio economisch sterk gaat beïnvloeden.

0: Ah, Summer Paradise.
1: Yeah.
0: Yeah. Simply Plain op de radio en Jean-Paul, Mr. Bang Bang Bang. Vrienden, het zit erop. De middagshow. Morgen ben ik bij je terug. En veel plezier zometeen met Bas op de radio. Bis morgen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Want het oog wil ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
7: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
9: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
11: RTV Parkstad.
12: Jouw hit.
11: Jouw nieuws.
13: Een splinternieuwe avondshow die staat op jou te wachten. Maar eerst heb ik voor jou het nieuws van 6 uur.
11: 6 uur.
14: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amsterdamse politierechten acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws op RTV Parkstad.
13: En dan krijg je van mij nog het RTV Parkstad verkeer. Het is niet heel erg druk, er staat slechts één file op de A76 Geleen richting Keulen. Daar kom je 2 kilometer file tegen tussen Simpelveld en Duitsland. Hey, die splinternieuwe avondshow die staat op jou te wachten en die komt er zo dadelijk aan. Dus blijf lekker luisteren.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Gietjens.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
12: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
12: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Mondo Verde. Kijk op 365mondoverde.nl.

0: Folk op de radio. Daar begonnen we dit uurtje mee. Dit eerste uur van de avondshow. We gaan beginnen. Een splinternieuwe avondshow. Die staat op jou te wachten, vrienden. Maar we gaan eerst natuurlijk even Richard Rekkers bedanken voor 2 uur lang fijne radio hier bij RTV Parkstad. En als je ervan genoten hebt, morgen is hij er weer. Zo is het dan ook weer. We gaan beginnen, mensen. En ik kan je zeggen...
1: Hier heb ik

mensen, ja, laat maar komen. En dat kan je eenvoudig doen via onze website. En dan vind je dat welbekende WhatsApp-logo. Dus gooi het op de app. Ik ben reuze benieuwd. En nu Bruno Mars.

0: Uit Finland komen deze heren. De Bamfunk MC's braken in 1999 door met dit nummer, Freestyler.
1: Dit is Parkstad.
2: Jouw hits, jouw nieuws. RTV Parkstad.
0: En van 1999 gaan we nog verder lekker terug in de tijd. Komen we uit in 1984. Want toen had Matthew Wilder een grote hit met Break My Stride. Stond in de top 40 destijds. En het leuke is dat je hem nu kan horen hier bij RTV Parkstad in jouw avondshow.

Matthew Wilder en Break My Stride. En ik ben nog steeds op zoek naar een leuke foute verzoekplaat. Er zijn aardig wat verzoekjes binnengekomen. Die Cheerio komt ook weer binnen. En ik had je zeggen, als ik meer dan 10 verzoekjes binnenkrijg, dan ga ik hem draaien. Ik weet niet of ik dan de verzoekjes van de vorige week mee mag tellen. Nou, ik ga maar kijken. Ik vind het zelf wel leuk om nog een keer te draaien. Ik word er wel vrolijk van. Dus.

0: Maar voor de volledigheid moet ik er even bij zeggen dat Prins Mohammed ook meedeed natuurlijk. En Someone Loves You Honey. Zomerse muziek, daar hou ik van. Ik hoop dan dat de zon gaat denken, hey, ik ga weer lekker schijnen in Parkstad.
1: Je zomer is RTV

0: Alle zomerse muziek, daar hou ik van. Jason Derulo hoorde je hier op de radio. En ik kan me voorstellen dat je nou de radio aan hebt, dat je de radio aan hebt staan en dat je aan het scrollen bent en je bent dan bij ons terechtgekomen en je denkt, wat is dit?
1: Dit is Parkstad.
0: Dan heb je bij deze het antwoord, dit is Parkstad. Het station met de meeste hits, de leukste muziek, 7 dagen per lang, 24 uur per dag. Fijn dat je luistert. Dit is Coldplay en The Sky Full of Stars.

0: bij de samenwerking tussen Coldplay en Avicii. Om daar een grote hit mee te pakken. A Sky Full of Stars. Zo dadelijk, beste mensen, hoor je wat de Foute van Zoetplaat gaat worden. En kan je genieten van een mooie samenwerking wederom. Dit keer tussen Nielsen en Bluff. Dat en meer, zo dadelijk.
1: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Poyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang bij Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
9: Dit is het RTT Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
10: De rechtbank Limburg heeft 2 bestuurders van een aannemersbedrijf uit Sittard-Geleen veroordeeld tot het betalen van bijna €462.000 aan woningcorporatie Heemwonen uit Kerkrade. Volgens de rechtbank hebben de bestuurders hun bedrijf in 2022 bewust leeggehaald door activiteiten en bezittingen over te hevelen naar een zusteronderneming. Daardoor bleef er onvoldoende vermogen over om een latere schuld aan Heemwonen te voldoen. Het conflict ontstond na een jarenlang juridisch geschil over renovatiewerkzaamheden aan flats in Kerkrade. Nadat het gerechtshof Heemwonen in 2023 in het gelijk stelde, bleek het oorspronkelijke bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De rechtbank oordeelt dat de bestuurders persoonlijk ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Ze hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan. Het luchtalarm verdwijnt toch niet. Defensie heeft besloten mee te betalen aan het systeem, waardoor de sirenes ook na 2028 blijven bestaan. Eerder had minister David van Wil aangekondigd dat het landelijke luchtalarm zou worden afgeschaft. Dat leidde tot zorgen bij veiligheidsregio's en burgemeesters, ook in Zuid-Limburg. Bestuurders wezen daarbij op de aanwezigheid van Gemmelot, het grote chemische industriecomplex bij Geleen. Volgens hen blijft een snel en betrouwbaar waarschuwingssysteem noodzakelijk bij incidenten of andere noodsituaties. De veiligheidsregio Limburg-Zuid had samen met verschillende gemeenten aangedrongen op behoud van de sirenes. Met de bijdrage van Defensie lijkt die wens nu werkelijkheid te worden. Tegen drie jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zijn voorwaardelijke celstraffen geëist voor het gooien van voorwerpen vanaf een viaduct over de Euregioweg. De verdachten, nu tussen de 20 en 22 jaar oud, zouden tussen eind 2023 en begin 2024 onder meer eieren, stenen, houtblokken en zelfs een verkeersbord naar passerende auto's hebben gegooid. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Bij één incident sloeg een steen door een voorruit. Gewonden vielen er niet. Het Openbaar Ministerie ziet de zaak als poging tot doodslag en eist tegen het drietal 15 maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Leerlingen van basisschool Langeberg in Brunsum zijn aan de slag gegaan voor een bijzonder jubileumproject. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de wijk vullen de kinderen een tijdcapsule met persoonlijke brieven, herinneringen en voorwerpen die iets vertellen over hun leven in 2026. De capsule wordt vervolgens begraven en pas over 10 jaar weer opgegraven. Het project moet kinderen laten beseffen dat ze onderdeel zijn van de geschiedenis van hun wijk. Daarbij kregen ze hulp van een museumdocent van het Romeins Museum in Heerlen die uitleg gaf over archeologie en historische vondsten. De leerlingen kijken nu al uit naar de dag waarop ze hun tijdcapsule in 2036 weer mogen openen. Dan nog het weer. Na een frisse nacht met veel opklaringen begint morgen in Parkstad droog en geregeld zonnig. In de loop van de dag verschijnen meer wolkenvelden en trekken enkele buien over de regio. Al blijft er op de meeste plaatsen droog. Met een matige westenwind wordt het niet warmer dan 18 graden. Later op de avond neemt de bewolking verder toe en gaat het vanuit het westen regenen.
9: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
11: De foute verzoekplaat komt eraan, maar eerst Bluff samen met Nielsen.

van de gelijknamige film. Bluff samen met Nielsen en Mannenharten. We gaan een klassieker draaien van Roxette. Dit is Listen to Your Heart.

Die hebben toch veel hits op hun naam staan. Roxette. En dit was er eentje van, die hoorde je hier. Listen to your heart. Ik vind dat overigens een goed advies. Luister naar je hart, dat klopt altijd.

0: Er is inderdaad een aantal keer het verzoekje binnengekomen of ik die Cheerio wil draaien. Nou, ik zal die later proberen in de show nog een keer te draaien. Maar Suzanne uit Brunsum die vond het fijn als we dan een plaatje van Kate Ryan gaan draaien. En dit keer niet Déjanté, zegt ze, want die heb ik al vaak genoeg gehoord. Maar ik vind het leuk om die Ella Ella nog eens een keer te draaien die zij gemaakt heeft. Dus Suzanne uit Brunsum en iedereen in Parkstad. Bij deze de foute verzoekplaat. Kate Ryan, Ella Ella. Geniet ervan, Suzanne.
1: Echt gezellig wordt het pas met DJ Bas.

Een grote dank aan Suzanne. Voor Ella, Kate Ryan. Als je een vaste luisteraar bent van RTV Parkstad, ja, dan weet je het volgende nieuws dan. Maar als je niet 24 uur per dag luistert, dan ga ik het je toch vertellen. We hebben namelijk een nieuwe collega hier bij onze radio. Op zaterdagmorgen en op zondagmorgen, dan kan je genieten van Jip. En Jip maakt live radio. Dat doet hij elke zaterdagmorgen van 9 tot 12. En het is zeker de moeite waard om eens een keer te luisteren. Vindt hij leuk. En stuur hem dan ook gelijk even een appje. Vindt hij zeker leuk. Kan je allemaal doen via de website.

0: and Another Chance. Het eerste uurtje van jouw avondshow zit er bijna op. Maar niet getreurd, er wordt nog een tweede uur te gaan. Ik ga dan op de zolderkamer kijken. Ik heb uiteraard de Crazy plaat aan. Oké, vooruit, we gaan Cheerio draaien. Dat allemaal zo dadelijk in uur 2.
1: Dit is RTV Park.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Kom binnen.
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Zo dadelijk komt u eraan door deel 2 van jouw avondshow. Maar eerst heb ik voor jou het nieuws van 7 uur.
1: 7 uur.
4: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Ik heb nog het verkeer voor jou van RTV Parkstad. Er staan gelukkig geen files rond dit tijdstip in Limburg. Althans, er zijn er geen gemeld. Ik heb wel twee flitsers voor je op de Bijlvouwer in beide richtingen. En op de Bestrichterweg, daar kom je ook in beide richtingen een flitser tegen. Dus u bent wederom gewaarschuwd. Uur 2 van de avondshow, die komt eraan. Dus blijf lekker luisteren.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Vriendjens. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
8: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

Zara Larsson en Lush Live die openen de tweede uur van dit avond van dit programma, de avondshow hier bij RTV Parkstad. In dit uur, daar gaat hij eindelijk voorbij komen, dat ga ik je beloven. Cheerio, Justin de Wild. Dus als je nog een feestje wil bouwen, dan moet je heel even wachten. Maar dan gaan we uitrusten met Gabriella.

en dan merk je aan alles. Als je hier naartoe komt rijden, zie je de hekken al staan. En dan weet ik al, het is weer zover. Pinkpop-tijd. De Somebody heeft volgens mij nog niet op Pinkpop gestaan. Maar de heren van Snow Patrol, die hebben wel een keer op Pinkpop gestaan.

Snow Patrol. En Just Say Yes, en ik zei het al, die hebben op Pinkpop gestaan. En heren die ook op Pinkpop hebben gestaan, dat zijn de heren van Faithless. En Faithless, die had natuurlijk een geweldige hit met Insomnia. En die BB Rexha, die dacht van, hey, daar kan ik wel wat mooiers van maken. En er zijn mensen die vinden dat fantastisch. En er zijn mensen die zeggen, ah, had je beter niet kunnen doen. Maar nou, ze heeft het wel samen gedaan met Faithless, BB Rexha. En het heet dan nu in één keer New Religion. En die hoor je hier bij RTV Parkstad.

prima remake. En ik, mag ik dat hardop zeggen? Dat ik misschien nog wel lekkerder vind dan het origineel. Bebe Rexha en Faithless hoorde je. En The New Religion. En dit is Ina.

0: Beetje lekker bewegen met Ina en Hat hier op jouw radio op RTV Parkstad, de avondshow. Nou, ik heb voldoende verzoekjes binnengekregen om te gaan draaien. Dus zet de stoelen aan de kant en maak een lekkere polonaise in de huiskamer. Doe in ieder geval voorzichtig achter het stuur. Dit is een Cheerio, Justin de Wild.
1: Echt gezellig wordt het pas met...

0: Jouw portie feest op de radio. Justin de Wild en Cheerio. Zo dadelijk weer serieuze muziek in het kader van de Crazy platen. Dat en meer zo dadelijk.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums. Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
10: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
11: De rechtbank Limburg heeft twee bestuurders van een aannemersbedrijf uit Sittard-Geleen veroordeeld tot het betalen van bijna €462.000 aan woningcorporatie Heemwonen uit Kerkrade. Volgens de rechtbank hebben de bestuurders hun bedrijf in 2022 bewust leeggehaald door activiteiten en bezittingen over te hevelen naar een zusteronderneming. Daardoor bleef er onvoldoende vermogen over om een latere schuld aan Heemwonen te voldoen. Het conflict ontstond na een jarenlang juridisch geschil over renovatiewerkzaamheden aan flats in Kerkrade. Nadat het gerechtshof Heemwonen in 2023 in het gelijk stelde, bleek het oorspronkelijke bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. De rechtbank oordeelt dat de bestuurders persoonlijk ernstig verwijtbaar hebben gehandeld. Ze hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan. Het luchtalarm verdwijnt toch niet. Defensie heeft besloten mee te betalen aan het systeem, waardoor de sirenes ook na 2028 blijven bestaan. Eerder had minister David van Beel aangekondigd dat het landelijke luchtalarm zou worden afgeschaft. Dat leidde tot zorgen bij veiligheidsregio's en burgemeesters, ook in Zuid-Limburg. Bestuurders wezen daarbij op de aanwezigheid van Gemmelot, het grote chemische industriecomplex bij Geleen. Volgens hen blijft een snel en betrouwbaar waarschuwingssysteem noodzakelijk bij incidenten of andere noodsituaties. De veiligheidsregio Limburg-Zuid had samen met verschillende gemeenten aangedrongen op behoud van de sirenes. Met de bijdrage van Defensie lijkt die wens nu werkelijkheid te worden. Tegen 3 jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zijn voorwaardelijke celstraffen geëist voor het gooien van voorwerpen vanaf een viaduct over de Euregioweg. De verdachten, nu tussen de 20 en 22 jaar oud, zouden tussen eind 2023 en begin 2024 onder meer eieren, stenen, houtblokken en zelfs een verkeersbord naar passerende auto's hebben gegooid. Daarbij raakten meerdere voertuigen beschadigd. Bij 1 incident sloeg een steen door een voorruit. Gewonden vielen er niet. Het Openbaar Ministerie ministerie ziet de zaak als poging tot doodslag en eist tegen het drietal 15 maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Leerlingen van basisschool Langeberg in Brunsum zijn aan de slag gegaan voor een bijzonder jubileumproject. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de wijk vullen de kinderen een tijdcapsule met persoonlijke brieven, herinneringen en voorwerpen die iets vertellen over hun leven in 2026. De capsule wordt vervolgens begraven en pas over 10 jaar weer opgegraven. Het project moet kinderen laten beseffen dat ze onderdeel zijn van de geschiedenis van hun wijk. Daarbij kregen ze hulp van een museumdocent van het Romeins Museum in Heerlen die uitleg gaf over archeologie en historische vondsten. De leerlingen kijken nu al uit naar de dag waarop ze hun tijdcapsule in 2036 weer mogen openen. Dan nog het weer. Na een frisse nacht met veel opklaringen begint morgen in Parkstad droog en geregeld zonnig. In de loop van de dag verschijnen meer wolkenvelden en trekken enkele buien over de regio. Al blijft het op de meeste plaatsen droog. Met een matige westenwind wordt het niet warmer dan 18 graden. Later op de avond neemt de bewolking verder toe en gaat het vanuit het westen regenen.
10: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
0: Jos, dankjewel weer voor het nieuws. We gaan een crazy plaatje draaien. En de crazy plaat is van Prince. Want ik weet niet of we die al een keer gehad hadden, maar anders is het 2 keer is helemaal niet erg.

Prince en Let's Go Crazy. Ja, Renier Eggen komt hier de studio binnenlopen en die zei gelijk, oh, Tafkap, dat was een van de namen, ja. Die artist formerly known as Prince. Maar er is nog een naam geweest waar Prince onder geacteerd heeft of onder gezongen heeft, maar we komen er even niet op. Dus als je ons wil helpen, help even mee. Prince heeft 3 namen gehad, de Prince, Tafkap en nog eentje komen we niet op. Stuur hem even door in de app, we zijn reuze benieuwd. Je hoort het crazy plaatje, Let's Go Crazy, van Prince, dat mogen inmiddels duidelijk zijn. En ik vind dat we ook wat meer Limburgse muziek mogen draaien. En ik heb deze keer gekozen voor Beppie Kraft, want die heeft een hele mooie samenwerking met MCQ. En dat was dan van Dansen tot het morgen leeg.

Ja, MC Cutie hoor je er duidelijk door. Beppie Kraaf heeft 80 kaarsjes mogen uitblazen afgelopen weekend. En ze treedt nog steeds op en dat doet ze hartstikke goed.

Ja, we hebben het even uitgezocht, die drie namen. Ja, het begon met Prince inderdaad. Nou, daarna kwam dan Tough Cop, The Artist, formerly known as Prince. En daarna heette die weer gewoon Prince. Dus we zijn, het is toch gewoon drie namen. Hè. We mogen opgehouden, ja, ja, ja. Het is de hoogste tijd dat ik een wandeling ga maken hier door de studio. Dan kom ik uit op de zolderkamer, want daar liggen al die fijne oude plaatjes nog, hè, die singeltjes. En als ik dan boven aan de trap gekomen ben, dan moet ik even de deur openmaken. En dan kom ik hier in het Walhalla van de fijne, mooie plaatjes. En dan pak ik er een uit het plastic bakje en die leg ik dan op onze platenspeler. En dan hoop ik altijd dat, ja, dat er geluid uitkomt. Nou, fantastisch toch. Dat is toch hele fijne muziek van vervlogen hitjaren, zoals ze dat zeggen. De gebroeders Gibb, oftewel de Bee Gees, dames en heren. Dit is Stayin' Alive.

Moet je eens proberen. Moet je gewoon eens proberen, voor de aardigheid, dat je dit liedje draait en dat je dan niet beweegt. Of je voetje bewegen of zo, even een heel klein beetje mee met de heupen. De Bee Gees en Staying Alive. En hij is binnen, lieve mensen. De presentator van het volgende programma, Reinier Egg. Hij gaat zo dadelijk met jou de cultuuragenda doornemen. Hij heeft gasten, dus zeker de moeite waard om lekker te blijven luisteren. We hebben er van alles leuks in petto de komende uren, de komende dagen hier bij RTV Parkstad. Dus blijf vooral lekker luisteren. Ik wens je veel plezier zo dadelijk met Reinier. En wij spreken elkaar ongetwijfeld volgende week weer voor een nieuwe avondshow.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. CaféBrakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt het dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus een vellig opgerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
1: Bij Taxi Centrale Beerstel.

0: actie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

0: Het is woensdagavond, de 10e juni. En zoals normaal te doen gebruikelijk de Parkstad Cultuuragenda bij jou. Tot de klok van 10 uur vanavond. Met natuurlijk live gasten. En we gaan zo meteen omschakelen in het dialect. Dus dan moeten de kijkers en luisteraars maar even de vertaler inschakelen voor degenen die dat niet verstaan. We laten de heren zich eens even kort voorstellen. Van nog van Zaren op left ziet, van links nog eens.
1: Dank, dank. Ik ben er, Loek. Loek van de Weijer. En ik woon nu met de Marcel. Je komen vertellen over de Para Musica daar. Wegen het nieuwste WMC.
0: 75 jaar WMC, 75 jaar WMC en Donever.
2: Marcel Ballas, ik derf mij werkgroepvoorzitter nummer van de Para Musica Dag. Te weten, ze vergeet je doen het met Para Musica, waar je look vergeet
1: je WMC Unlimited.
2: Unlimited.
0: Ja, dat klinkt een beetje lofverzaren huidige tijd echtig, hoor.
2: Aan vooral moeten wennen.
0: Ja, ja, ja, maar dit is wel international, hoor.
2: World Music Contest.
0: Ja. WMC. WMC Unlimited.
1: Yes. Maar het is toch een verzamelnaam.
0: Van wat?
1: Ja, weet je, WMC Unlimited is niet alleen de Paramuzika daar. Paramuzika daar is er onderdeel van. Want ze hand ook, gaat wie de vorige editie, een symposium. Ja?
0: Kom voor jullie. Zaal. Look, de kom voor jullie. Alle mol op terug, voor hand. Voor hand, dit ziet dus.
1: Dan neem ik die woorden vast terug.
0: Ja, brok, even terugspelen. Ja. Jot, vergunt door dadelijk alles over huren voor de Para Musica Dag, oftewel door WMC Unlimited 2026. Well, of we het dan weer maar gans internationaal doen, dan is dat helemaal goed.
3: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
3: RTV Parkstad.

0: erbij komen in 1970. Mm-hmm. Als Amazonzer.
1: Als Amazonzer?
0: Ja.
1: Ja. Vrijwilliger.
0: You know.
2: Ehrenamtlich.
0: Ehrenamtlich, ja. Nee, maar toen ben ik erbij komen met mijn kameraad van damals, de Jos Buxilier. Die en de kwam omdat zijn pap in de halcommissie was en nog in de hoofd van die Luusblierij, waar hij zo vandaan kwam. En toen vroegen ze dus zich jonger Lu om zijn hand langer. En nu, in de halcommissie.
1: En we zitten zelf in die positie om jonge lui te volgen.
0: Ja.
1: Nee, maar vertel weer.
0: Zo zijn verbinden, hoor. Dus kaffe is je, dan wint er gouverneur kwam. Mm-hmm. Of wie zich weer. Want alles in 1970 spelt zich alles af in de halcommissie.
1: Mm-hmm.
0: Waar dan wordt die grote hal, het grootste zomer van de Rode Hal. En daar verzamelt zich alles. Bij een populaire trosservend. Zo stond er nog Meis in Nieuwenbert en de Roger Wittekker. Ja, en zo heet alle neuen.
1: Maar
0: ja, die motorvuur dan meteen.
1: Wat doet door paramuzika daar? Nee, dat is dus later gekomen.
0: In spier komen. En ik weet nog wanneer dat hij kwam. Ik ben dus toen bij alle mogelijke commissioenen geweest. Vanaf dat ik daar dus als waterdrager of korf, kaffe en schenker ben begonnen. Ja, en nu ben zo zie bij de kassa, ja, het zelf vuurverkoop en zo weer. Het jong prima, en nu ben je jongens dat je het intensiveren of automatiseren. Ja, en daarvoor, dat jong niet, daar voel ik me niet meer bij hem. En toen was het 2013, dus is ver, edities terug.
1: We maken voor de flinke sprong, Lens, hoor.
0: Ja. Nee, maar toen zijn vuur geconfronteerd worden met de paramuzika daar. Vuur zo ze dus bij de kassa. En in de grote hal, in de Rode Hal, wordt toen gepland in de paramuzika daar. Maar daar kwam je mens. En toen bleef het, er wordt ja, je PR voor je joven.
1: Ja.
0: En toen zagen die anderlei. Daar ligt Hermans, dus met de kameraad hoor. En de. Hij is in 1974 begonnen. En met mijn gechance traject volg bij ticketing en zo. Ik zal een leiluister, dan moeten we je dat doen. Ik wil dat nog eens om me nemen. Maar de organisatie van een paramuzika daar. Maar die lu, dat worden de deelnemers, dat worden de enige toeschouwers door. Maar dat. Had een netje gestuurd, die amuseren zich.
1: Ja, logisch.
0: Maar ik vond het zo, dat die lui die verdienen een groter podium.
1: Mm-hmm.
0: En toen is het begonnen. En toen had ik gezegd, nee, daar ben je van met.
1: Ja, wacht even, Loek. Geef me even te snel. Want ja. De eerste paramuzika dacht, is toen in 2013 hast u dat op zich gepakt. Maar leg even oes naar de lui, paramuzika daar. Wat helpt dat in? Want dat weten we nu op dit moment nog niet.
0: Paramuzika daar is muziek. Van en door lu met een beschränking. Lu met een beschränking proberen ze integreren in de juweelmuziek. Dat hand voor je probeert, dat lukt maar af en toe. Maar dat is wel er is dat je weer. Voor je keer wordt dat er is dat je weer.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet de duur lu moeten over je vlogen van Friesland. Waar, en zo je dat wanneer nu.
1: Over je vlogen van Friesland?
0: Ja.
1: Moeten die toen al vliegen?
0: Ja, nee, dat horen een mensen. Jelle Roeper, een Janse Jobbekeel, Janse Bekandor. Daar word je specialiseerd om de lumeningbeschränking te integreren in de gewone muziek.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat, ja, dat had zijn tijd nodig.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En vuurhandels dus, doet zo je laat. Al van de eerste keer. Af met je lu via de radarband van Spek, oude vuur, daar horen de zekerheer Rutserveld, de realiteit.
1: Ja,
0: en de hand van dus namen van krijgen.
1: Ja, dan ken ik dat wel.
0: Ja. En toen is het de eerste keer begonnen.
1: En daar ligt toch meer over.
0: Jazeker.
1: Vergunt even door Marcel, want ik wil even van de Marcel weten... wie bist u bij die WMC-organisatie? Wie bist u daar drie gerold?
2: Ja, nou, vergunt dus wel in dat jaar 2013. Door Loek, trouwens, lu met een beschränking... van 112 lu met een aangeboren beschränking.

0: dat is het verschil. Uiteindelijk houden ze hulp nodig. Hulp nodig om de dag te organiseren. Maar het WMCU's wordt door weinig animo voor die vrijwilligers die zozen of in het park, of die zozen in de Rode Hal, of die zozen in het stadion. En toen is er Loek komen en zei van Marcel, kenst u daar ons aan meedenken? Een hand voor uiteindelijk de serviceclubs, de tafelronde 171, waar ik zelf wel erelid van ben, had ik toen de tafelronde gevraagd van jongens, zou je dat niet willen doen? Zou we dat niet samen opnemen? Ja, en dat hand voor doe je door. We gaan het eerste jaar heel moeilijk gehad, wel ook, dat durf ik wel zo zeggen. We houden het niet veel dat we graag veel medewerking krogen. Dus we zeiden, nee, het wordt tegenwerking. We hadden toen heel slecht weer gehad, het beginsel. En maar daarvoor is het de keer daarna weer een stuk beter gegaan. En nu zitten we met een prachtige werkgroep van 6 maanden. Baanlijk bij mij heemse vergaderingen. We hadden een prachtig programma. Dat zal er ook dadelijk nog eventjes kunnen losse huren, wie alle nu kunt. En we gaan warm de serviceclub, de tafelronde 171, de Janse dag van het smorgensvroegel met de douche en de stoelschleven. Die Janse materialen wat die metbrengen op de bühne, af de bühne. En de werkgroep zelf, die lui werden verwend. Ze kregen alle nu een prachtige prijs. En ik freu mich wie Klee Kink, want ik durf het met presenteren.
1: Ja, maar dat is tegen met een paar plepen. Hey, joh, wie ze dat moest doen.
2: Ja, dat is ook Jan spontaan geboren.
1: Ja, wacht even, Loek, vergeet even de muziekje. Niet huren voor wie dat geboren is. Met de Marcel, wie die aan het presenteren is geslagen.

0: Ja, der Marcel Ballas, der sagt, Oblätter, Jenke, wann feiern wir Bier? Ja, so ist das doch. Luke, du wolltest gerade sagen, wie das mit dem präsentiert. Man kann der Marcel vielleicht schon,
1: oh,
0: schon
1: ein bisschen
0: schon noch erzählen, wie das gebührt ist, wie ein präsentieren ist, ich lage. Ja. Lass kommen, auf jeden Fall, das ist die Einleitung.
1: Ich, die Einleitung, wir haben als Präsentator der Rosela Tasser geworden.
0: Ja.
1: Mit der Dullgrub. Prima, im Jahr, das ist fantastisch. Und der Marcel, der hat ganz spontan auf die Bühne, dus wir in den Dialog mit der Roger. Und das klappt geweldig. Ja. Und das war ja nicht die Bedeutung von Marcel, das war nicht das Programm. Nee. Das spontan kam das.
2: Als je spontaan nog je doorhouden, dan had je gezegd, jij een verein dat hij kunt optrainen, dat kiet er eerste prijs.
0: Mm-hmm.
2: En ik wou eigenlijk de enige die, dus die in naam van het paramusica organisatieteam bestaande uit de lei. Meneer Vrunk, hij een ondergetekende, had ik dus die dingen daarvoor aanbieden.
0: Ja, dat was toen natuurlijk de king, dat is logisch, hoor.
2: Ja, ja, natuurlijk, ben jij de eerste prijs. We houden nog dankzij de tafelronde voor alle deelnemers een petje met WMC erop. Ja, dat zijn die jullie die stralen daar
0: alleen maar. Ja, geweldig. Ja.
2: En dat junt voor overigens dit jaar ook, dankzij het... Ja, klopt.
0: Maar wat ga je doen?
2: Verrassing, dat is het. Dus zo is het met de Roger geboren en voor veel je leien. Hand van dat ook warm samen je door. Mm-hmm. En op dezelfde zing de stunt verwarming als twee door. En dan maken we er een feestje van.
0: Ja, en zo heet dat ook. Want jullie die verdienen dat. En overigens, wensen nu paks. De Josti-band die houden toevallig dit jaar groot jubileum houden die, ja. Wat? En die zijn door gans Nederland gegaan.
2: Dus op Koningsdag gaan die dus overal daarvoor optreden. Ja. Met helikopters en ik wist wat ze allemaal met zich doen.
0: Ja,
2: prachtig.
0: Ja. Nou, die helikopters die werden hij natuurlijk nog net ingezet.
2: Nee.
0: Tenzij dat de provincie bijspringt met de patiënten. Nee, flauwekul.
2: Maar dan vlieg je voor even naar hen, maar Luke.
1: Ja, sowieso.
2: Kijken of ze hier in de bus liggen.
0: U zorgt wel dat die lui heen komen. Vergunt dadelijk weer kallen over... wie kiest, en dat is natuurlijk door Marcel zijn ding, wie kiest door die bands allemaal hij? Wie geeft ze door met een, wie benadert ze dat? En Luke, wie helst toe dat met een helikopterview, zitten we toch weer in een helikopter, hoor. Wie helst toe dat met een helikopterview, haal je nou in de lucht dat alles jotje?
1: Ja. Ik ben, op het eind van vorig jaar ben ik de medaille vangen om te polsen, van bij die bands die dus de keer naar vuur aan het opgetronen. Ja, of die wel beschikbaar waren.
0: Mm-hmm.
1: En die gewoon een chemie variatie erin, ja, dus met zingen. Ja, de eerste keer wordt hoopzakelijk slaagwerk. Mm-hmm. Dat kan een idioot worden.
0: Ja.
1: Maar houden op dat op de zingteam of op de trom. Maar dat wordt ook prima hierdoor. En, maar nu hand van je meer variatie erin. En...
0: ook met andere instrumenten bedoelt ze.
2: Ja.
1: Maar nu Hanver en de Klapper in huis, die waren bij de vorige editie niet erbij. Door spektakelband van Kirchhoff, zelf. En die willen dit jaar mee toe, onder leiding van de Bert. Door Bert, ja.
0: En waar zijn die? Waar zijn die gevestigd of waar proeven die?
1: Die proeven en die zijn georganiseerd bij de muziekschool.
0: De muziekschool, ja.
1: De muziekschool van Kirchhoff, dat er spektakelband. En die doen als laatste hand van die losse optreden. Waarom? Omdat die de meeste hand van je vroegt. 25 bis 30 minuten op te trainen.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Het komen 8 bands, dus dat kind van de graad over de bühne. Maar de spektakelband, die willen dus, 3-4 stond.
0: Mamme?
1: Ja, voor je zegt, nou, dat moet kennen voor de eerste maal. En dan de eerste band van Kirchhoff. En die hadden niet alleen slagwerk, die hadden nog truiten erbij en alles. Hoor. Prima georganiseerd. Ik ben daar eens een keer geweest. Bij een presentatie in de multizaal van de Hub. Hartstikke vol.
0: Ja.
1: Die hadden zo'n goede aanhang, want die alvast komen, door zelf het zingde. Ja, dan gaan we al...
0: Is er over maar al vol.
1: Ja.
2: Maar voor trainen internationaal ook. We zijn heel erg trots dat van hoe
0: de Gutfried Glieger verhaal. Wat door allemaal van over de Peul nog allemaal kunt. En internationaal. Vergunt even naar de boodschappen.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan. Onder het puin van de uitgebrande loods in Brussel zijn vandaag nog twee lichamen gevonden. En daarmee komt het dodenaantal door de brand van afgelopen zaterdag op 4. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen ten noorden van München. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: En we zijn weer terug samen hier met Loek van der Weijer, een van de nestoren. Wieveel nestoren zijn er eigenlijk nog, Loek?
1: Nou, dat wist ik net.
0: Wist ze net?
1: Eens kijken.
0: Er zit er toch nog een deel van, denk ik.
1: Ja, we gaan net zijn voor 50 jaar. Je viert met 3 maanden, 4 maanden. Maar dat is al een jaar of 6 geleden.
0: Ja, kijk eens aan. Trouwens, de Bert Poffert gaat even houden, dat hoor, toch?
1: Bert Dirks.
0: Kijk, van de muziekschool.
1: Ja, en hij had dat prima op puurtje zat ze. De spektakel ben, maar ik zelf had ook contact gehad met de John Habets. Dat is een super amazonzer. Die regelt toch alles.
0: Dan had ze de amazonzer warm.
2: Amazonzer.
0: Marcel, vergunde even naar die, want toen zei ze, ja, dat zijn de laatste deelnemers van Kerkgoor dan op de maat. Overigens, op welke datum is dat? Meld het
2: 17
0: even.
2: Juli op de Marke Kerkgoor en vervangen om 11 uur met Duitse Vrienden aus Heinsberg. Daar kunt de Lebenshilfe. Hele grote organisatie. En die handen een eigen koor brengen die met. En die handen een eigen orkest. Mm-hmm. En daar vroeg ik me heel erg op. Mm-hmm. Dan hand voor de...
0: Nee, wacht even. De geest de vloot verhouden het is. Verhouden het is. En voor de datum, dat is dus 17 juli.
2: Ja.
0: Op de maat. Van 11 tot 6 uur. Wat? Dat lus ik dat even jot in de agenda zet. Het is gratis toegankelijk. Wat?
2: Ja.
0: Dus dat is ook jans wichtig voor u tegenwoordig. En dan gaan ze voor naar het internationale gebeuren. Dus daar is al graag van Heinsberg die komen. Maar wie benadert toe die groepen? Vertel, wie deed ze dat? Wanneer begint ze daar?
2: Nou, dat is natuurlijk voor samen. Dat is het ziet je geluid. Lebenshilfe, omdat ik zelf 48 jaar op het Duits gewerkt heb. Graag pensionado ben. En ik heb nog de contacten met hun. En die zijn toch 2 keer als gast door je weer van ons... Van de Lions wordt dat gefinancierd, daar komen die met een bus. En het was niet goed dat die zelf een grote band houden en een koer houden. Dan hebben ze samen overladen. Dat is prachtig. Dat zijn ze dus het Duits.
0: Ja.
2: Zo hebben ze overal onze Belg.
0: Oh.
2: Ja, dus
0: en waar komen die daarvan dan?
2: Loek, waar komen
1: ze Hasselt.
2: Dan? Hasselt.
0: Oh, dat lijkt er kort bij. Ja.
1: Ja. Ja.
2: En dan hand voor...
0: Wie heet je die, weet ze niet?
1: Tivona.
2: Tivona. En dan is het er nog meer huren.
0: Ja, laat maar komen, hoor, want er komt er een
2: Jans... muziek uit Haarlem.
0: Er komt er een Jans deel, ja, ja.
2: De Moezeband uit Holtum. Tivana Hand van Graatje Zaad. Vrolijke Noot uit Hoensbroek. United by Music uit Weert. Choriuslag uit Hoensbroek. Spektakelband uit Kerkrade. En verslissen dan af met Vul. Ben ik lof en Vul doos. Spaskapellus Kerkgoor.
0: Ja.
2: En verhoffen... Dat
0: en die had geen beschränking, of wel? Jawel, die had nog een beschränking.
2: Ja, maar ja, ik denk, en dan had hij door wel een beschränking. Nee, maar dat zijn voor zijn gedanken gezonde mannen en vrouwen.
0: Ja.
2: En ik zon niet nog met de crisis voort een prachtige dag met verderven gaan.
0: Mm-hmm.
2: En die slissen dat Jans, ze slissen die daar af.
0: Mm-hmm.
2: En we hoffen dat voor, omdat voor een prachtige locatie hand, het WMC-bestuur had ons heel serieus genomen.
0: Mm-hmm.
2: We hadden nog heel veel groen licht gekregen, waar we erg dankbaar voor zijn. We willen ons nu serieus genomen voor der een limited dag... waar we straks ook lui met zicht, horen en proberen ze helpen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, zijn we ontzettend gemotiveerd en vroeger en dankbaar... dat we serieus genomen werden.
0: Kijk, we even hoe pakken wat dat met name de zwijg nog groot in het Nuits wordt... dat met name de lui met een beschränking... dat daar nog een hoofd te doen is in Nederland... om dat allemaal op rolletjes te laten lopen. Leef nu, kijk eens naar het WMC, wat die dan doen voor die lui met een beschränking. En op de maat, ja, daar ben ze met een rolstoel zitten sowieso, joh, dat is allemaal je probleem. Dus we gaan dadelijk nog even weer erop in van waarom dat er nu, de 17e juli, zo je zat, van 11 bis 6 nog een maat moet komen in Kerkgoor. Om punt 1 die lui natuurlijk had ze ongeveer te stijgen. Nee,
2: ja.
0: Dat is het allereerste. En voor de rest, voor jullie die huren.

witzte, nun is het je dood. Het beste kanste stel op he major. Wen op de stoep

0: Ja, dat wordt door WMC-tap toe van door Fred Dirks in dit geval. Met natuurlijk het onmiskenbaar geluid van zo'n kwaadvlieg. Die herrlijke trompet. Luc, moet er voor nog Gertrud toevoegen? Ja, waarom moeten jullie komen, dus even het zingen? Laten we toch even vragen.
1: Dus sowieso komen, omdat jullie dat verdienen. En ja, mensen eenmaal door je weer best kunnen ze allemaal. Dat deed hij gewoon niet.
0: Moet er voor waarde, of ja, jouw waarde.
1: En maar in die vier jaar hoffen we weer en nog zonder een programma te maken.
0: En dan hoop ik dat zo ook
1: nog... En is, ja. Dat van ooit de Josti Band heeft, dat is ja Champions League niveau.
0: Ja.
1: Ja, beter kan het niet.
0: Ja.
1: En maar is nu zo gaan doen, dus in het begin je verhoort, maar de hoort het... Dat ze in de Janse mond juli vakantie had.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu kunt een mevrouw, of de, van de vuurstand van de Jossi-band, die deed met aan het symposium.
0: Mm-hmm.
1: En die kan je eens polsen of het er is dat ze. Ik al is met een tweede delegatie. Wa? En ze de naam Jossi-band has.
0: Mm-hmm.
1: Dat is de kans over kwaliteit.
0: Mm.
1: Ja, en mensen die op de maat zijn, dat zou dus iedereen stimuleren. Dus klinger bands wat, die bezig zijn, warm te komen.
0: Ja. Marcel, wilt u nog gaan toevoegen of zei ze van we gaan alles gehad? Nee, waar. Ja. Nou, trouwens, Luc, dat wil ik die wel houden. Waar. Dat is over vier jaar best wel warm.
2: Ja, sorry,
0: dat moet ik graag zeggen, maar dan moet het je weer durk. Dus, maar over vier jaar best wel warm. Snap je?
1: Hoef ik bereid te zien. Ik hou bij de vorige editie, dat was dan vier jaar geleden. Nu zei hij aan de Marcel Luister. En voor vier jaar, dan ben ik hoffelijk 80.
0: Mm-hmm.
1: Dan wil ik die kar niet meer trekken.
0: Dan ben je nog immer aan het trekken dan die kar. Hoor.
1: Ja, met Marcel. En met René en met het...
0: Met René Stevens en neem die anger ook even.
1: Milou Bemermans en Natasja Rabuda. Dan gaan voor ze alle zes jaar.
0: Kijk.
1: En voor vullen ons je daar... Maar die vrouw nu, die doet daar catering verzorgen en zo je het wat.
2: Terwijl
1: je secretariaatswerk bent. Want je moet je verzamelingen.
0: Mm-hmm.
1: Aver 2. Ja, jullie moet ik dan niet zeggen. Als ze niet zo wees, de boet vol.
2: Ja, verzorgen voor een gezellige afsluiting.
1: Het is, de verzamelingen zijn dus je moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: En vooral ook aan de je moeilijk feest op de maag.
0: Mm-hmm.
1: Op de maat.
2: Vroeger had ik graag dat of ik het trouwens zou voegen. Ja, en dan...
0: Dan geef je dat nu maar door,
2: ja,
0: Marcel.
2: Ja, natuurlijk doen, want ik wil toch nog Jans even look over het symposium. Ja, dat is het tweede moment nu, dat dit Unlimited... Dat werd dus nu ook door het symposium het smurriens gehoord in de hub. Ja, en daar komen dan allerhand mensen, zoals die van de Jossi-band, uit den landen. Over het thema kallen.
0: Op dezelfde dag,
2: het smorgens. En dat jeet dat bij 12 uur. En dat jeet een van die bands, je kunt dan al die genodigden afholen met een optochtje door het kerkraadse op naar de maat, waar dan hoffelijk voor honderden mensen zijn die daar samen met ons en met de korpsen een geweldige dag van je maken.
0: Ja, maar Marcel, de 6 graad op de maat is 17 juli van 11 bis 6. Want het symposium bis 12 uur duurt. Ja. Wat gebeurt in die stond dan tussen 11 en 12?
2: Dat zijn dan optreden. De eerste band is de Levenshilfe in Duitsland. Die moeten om 3 uur warm terug zien, want dan werden die muzikanten... Die werden dan met bussen afgeholen om dan naar heen te gaan. Dat is vrijdagmiddag.
0: Mm-hmm.
2: En die zitten dan in de Levenshilfe, een hele grote organisatie met over 3000 man.
0: Ja.
2: En dus daar vandaan tussen 11 en 12.
0: Mm-hmm.
2: En daar is muziek. En we hadden ja nog 2 muzikanten ertussen, hè, die dan zoals de band vol, wennig loof, vol douche.
0: En Roger laat daar zo natuurlijk toe. Die kennen sowieso een stand vol, moelen we zien moet en langer.
2: Merci, 2.
1: En de Ronnie Ron, kunt u nog?
2: Ronnie Ron.
0: Allee, dan...
1: Met de kwetsbul.
0: Met de kwetsbul, ja. Dan hand voor zo ongeveer alles je had. Vrijdag 17 juli van 11 bis 6 voorhandel gezet waarom dat jullie moeten komen. Door maat, er is dan natuurlijk een gezangers, door wekelijkse markt. En ja, we hopen dat het prachtig weer is. En mocht het rijden, dan doe je stunt terug.
2: Wat? Stunt terug in die Jans grote tent.
0: Grote tent, dus niks kan er gebeuren. En voor het droogje is net gezorgd. Dat kan er wel in de omgeving natuurlijk. Op het terrasje nuttig, want denk ook aan de lokale horeca. Wat? Zo moeten we dat ook zagen. En natuurlijk een natje, ja, dat is door beslist te krijgen. Ja, dus Paramusicodag, Musicadag, à la WMC 2026. Ik wens je alle succes. Dank aan alle vrijwilligers en iedereen die door RUM natuurlijk bij betrokken is. En ik zou zeggen, Jef Jaas.
2: Dank aan de verheden over zich.
0: Ja. En ik zou maar met de afschlissende woord. Adieu en hoor die vrije, wa?
1: Jullie.
0: Adieu, wa?
2: Adieu, wa?

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah. Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
4: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
2: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
10: Wow!
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
10: En papa durft niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
11: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
13: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Ja, Lovely Day van Bill Withers hoorde jij natuurlijk uit de oude stoffige opgepoetste doos die wij altijd in het tweede uur van de Bakstad Cultuuragenda eventjes van de zolder afhalen, even afstoffen en er een plaatje uithalen. De World Dance Festival Parade Brunsum gaat weer plaatsvinden van 25 tot en met 28 juni. En waar is dat uiteraard? In Brunsum. Op donderdag 25 juni is dan om 7 uur in het Vijverpark de officiële opening. Dan 6 en 27 juni zijn diverse tijden in het centrum danssessies. Dan natuurlijk de paradeoptocht op 28 juni vanaf 2 uur met de start aan de Rumpenerstraat. En de eindshow op 28 juni, hoe kan het ook anders, weer in het Vijverpark vanaf 8 uur. En als u natuurlijk daar meer over wilt weten, kijk dan even op de website van Paradefestival Brunsum. www.paradebrunsum.nl. Dat is de officiële website daarvan. www.paradebrunsum.nl. Voor het geval dat u zegt van hey, daar wil ik wel eens eventjes naartoe.

0: Garnier Eggen.
1: Ja, en ik ben bij jou tot de klok van 10 uur met de Parkstad Cultuuragenda. En ja, we hebben natuurlijk allemaal afgelopen maandag die oefenwedstrijd gezien. Dat viel allemaal niet mee daar, hè, met dat Nederlands elftalletje. We gaan het zien aanstaande zondag natuurlijk om 10 uur... het 's avonds 14 juni Nederland-Japan. En tegelijkertijd, als je dan nog tenminste een beetje wakker bent, dan kun je om 4 uur 's nachts naar Zweden-Tunesië kijken. Hè, op 15 juli om 4 uur 's nachts Zweden-Tunesië. En op 20 juni is dan is op een zaterdag, hè. Dan is Nederland tegen Zweden om 7 uur 's avonds. En dan uiteindelijk op 26 juni. En dat is dan ook weer om 1 uur 's nachts is dan Tunesië, Nederland. En dan weten we waar de mannen staan. Er is in ieder geval nog genoeg werk aan de winkel daar bij de Nederlands zelf, dan zou ik zeggen. Maar ja, goed, een slechte generale, daar zeggen ze altijd van, dat is goed, hè.

De Barksoort cultuuragenda is bij jou tot 10 uur vanavond. En de vrijwilligerscentrale Welsen, die melden zich, want die zijn natuurlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers voor het groenonderhoud in het buurtpark van de Dr. Karlshof in Landgraaf. Ze zijn op zoek naar mensen die willen meehelpen bij het onderhoud van het buurtpark gelegen naast het zorgcentrum Dr. Karlshof. Het buurtpark is een gezellig park dat moet groeien en waar al gewerkt wordt in het groen door een groepje vrijwilligers. Vele handen maken licht werk, zeggen ze, vandaar dat we nog enthousiaste mensen zoeken die daar even mee willen helpen. Het buurtpark naast wonen met zorglocatie Dr. Karlshof aan de Heistraat 1 in Schaarsberg en Landgraaf is een groene ontmoetingsplek ontworpen om jong en oud uit de wijk met elkaar te verbinden. Dan zijn ze op zoek naar overblijfkrachten voor de gezonde basisschool aan der Put. Ze zijn op zoek naar enthousiaste overblijfkrachten die het leuk vinden om met kinderen tussen de 4 en 12 jaar om te gaan. De werkzaamheden bestaan uit een gezonde lunch voor te bereiden, toezicht houden, samen activiteiten doen met leerlingen tijdens de pauze op de maandag, dinsdag en donderdag van 11:30 tot 12:15. Het is dankbaar werk om schoolkinderen te begeleiden. Ze krijgen een vrijwilligersvergoeding, hè, althans die vrijwilligers zijn, van €12,50 per keer. En vrijwilligers worden gewaarschuwd door meerdere keren per jaar uit te eten. Nee, gewaardeerd, niet gewaarschuwd. Ze worden gewaardeerd door meerdere keren per jaar uit te gaan eten met alle vrijwilligers. Dan is Welsen ook nog op zoek naar een vrijwilliger of vrijwilligster voor de schoolbibliotheek OBS Harlekijn. En het innemen en uitlenen van boeken, het samen uitzoeken met leerlingen van leuke boeken voor de leerlingen. Veel lezen leidt tot een grotere woordenschat, betere spelling, een betere tekstbegrip en een sterkere cognitieve en sociaal-emotionele groei. Vind jij het leuk om samen met de leerlingen het leerplezier te bevorderen, dan is deze vacature voor jou. Dan is Welsen nog op zoek naar een creatieve duizendpoot voor Levanto. Wat ga je doen? Bedenken en begeleiden van creatieve activiteiten, bijvoorbeeld knutselen, schilderen, kleien of andere creatieve vormen. Deelnemers stimuleren om mee te doen en hun talent te ontdekken. Zorgen voor een gezellige, veilige en positieve sfeer. Zelf initiatief nemen en nieuwe ideeën aandragen. En wanneer gebeurt dat? Op dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag en de uren en invulling in overleg. Wat bieden ze? Dankbaar en betekenisvol vrijwilligerswerk, ruimte voor jouw eigen ideeën en creativiteit, een fijne werkomgeving met betrokken collega's, waardering en begeleiding waar nodig en een onkostenvergoeding. En mocht je nou geïnteresseerd zijn in één of meerdere van deze vacatures, dan kun je contact opnemen met de vrijwilligerscentrale Welsen. En die vind jij aan het Sunplein 18A in Landgraaf. Hè, hier in Nijmegen. En je kunt ook even naar de website gaan. www.welsen.nl/vrijwilligerscentrale. Of mail naar vrijwilligerscentrale@welsen.nl. Welsen / vrijwilligerscentrale, dat is natuurlijk de social media. Aldus de oproep namens de vrijwilligerscentrale Welsen, met dank aan de heer Michiels, die mij dit altijd netjes doormailt.

Justin Timberlake and What Goes Around. En als je dit hoort, dan ga ik het met jou even hebben over de weersverwachting voor de komende dagen. Morgen krijgen we nog een wisselvallige dag met 70% kans op regen. En de dagtemperatuur is rond de 17 graden en de nachttemperatuur 9 graden. Dan gaan we naar vrijdag. Ja, toch nog een beetje buiige vrijdag. Maar ja, je zag het vandaag ook. Hè. Ze melden vandaag ook een hele hoop buien. En uiteindelijk, moet ik zeggen, bij mij in de buurt viel het dus echt mee ten opzichte van hetgeen wat ze melden. Maar vrijdag zeggen ze dus 20 graden en 98% kans op regen. Nou ja, dat lijkt me stug. Maar goed, in ieder geval, dat melden ze. En ze is natuurlijk het weerbericht. Zaterdag 13 juni, hoofdzakelijk droog, zeggen ze dan, 20 graden. Maar ja, hier en daar een bui kan natuurlijk altijd voorkomen. En dan uiteindelijk gaan we dan toch naar de iets hogere temperaturen. Met zondag rond de 19 graden en de nachttemperatuur 12 graden. En dan komen we naar maandag en dinsdag en dan gaat het hupsakee op naar de 21 en 24 en meer graden. Dus, maar ja, een bui, daar kun je tegenwoordig altijd op rekenen. Dus neem altijd een zonne plastic voedsel in de mitt, hè. Voor het geval dat jij denkt van, hallo, er zou wel eens een buitje kunnen vallen. Dat dus, nou dan weet je dat, hè. Dan weet je in ieder geval dat je niet zonder regenjasje de deur uit moet.

0: Yeah, let me love you. I need your love, Shaggy featuring Mohammed, FVD en Gossi. Goed, als jij denkt van, hey, in de vakantietijd, dan kunnen we misschien ook wel eens even naar de Botanische Tuin gaan. En die vind je natuurlijk daar in Kerkrade-West. De Botanische Tuin, die hebben op zondag hebben die namelijk een gids. En de begeleide rondgangen starten iedere zondag om 14:00. En de deelname is mogelijk met een toegangsticket, jaarkaart of een museumjaarkaart. Aangevuld met een rondleidingticket van €2,50 per persoon. Online of op zondag aan de Kassa Bali verkrijgbaar. Let op, online sluit de aanmelding op zaterdag voorafgaand aan de rondleiding om 14:00. En het aantal plaatsen is beperkt tot maximaal 15 deelnemers. Vol is vol, zeggen ze daar. Hè. Je kunt ook je ticket reserveren via https://botatuin.nl/agenda. En over de Botanische Tuin in Kerkrade. De Botanische Tuin is een van de 27 officiële botanische tuinen van Nederland en de enige museale tuin in Limburg. De collectie is rijk en gevarieerd en bestaat grotendeels uit planten en bomen uit de gematigde windstreken. De bomencollectie kan zonder meer bijzonder worden genoemd en de kleine kas herbergt droogteplanten uit Zuid-Afrika en Madagaskar. De ontstaansgeschiedenis, het mijnenverleden, de inbreng van ontwerper John Bergmans en de huidige staat van de tuin dragen bij tot een hoge waardering door bezoekers. De tuin is voor iedereen, of het nu leken, liefhebbers of deskundigen betreft, even interessant. www.botatuin.nl. En als dat nog niet genoeg is, er zijn ook diverse evenementen te doen in de Botanische Tuin. Dus houd dat in de gaten via de website www.botatuin.nl of de berichten in de social media en de lokale krantjes.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.

Ja, LaToya Jackson was dat. Uiteraard een van de zusjes Jackson. Ik tip jou nog even op het zomerfestival in Voerendaal, dat tot en met zondag 14 juni nog plaatsvindt. Dus als je daar nog even een neusje naar binnen wilt steken daar op het festival, dan kun je kijken op www.zomerfestivalvoerendaal.nl. Dat is dus de website. Of je kijkt via de Facebookpagina Zomerfestival Voerendaal. Of via Instagram @ Zomerfestival Voerendaal. Dus Instagram.com, Zomerfestival Voerendaal. Voor het geval dat je denkt van, nou, ik wil daar nog even naartoe kijken wat daar nog te doen is.

Breakaway van Kelly Clarkson hoorde jij bij RTV Parkstad. En bij RTV Parkstad wilde ik zeggen. En voor het geval dat je een en ander gemist hebt met betrekking tot de Parkstad Cultuur Agenda, je kan kijken naar het interview wat ik vorige week had over de stichting Dreams for You. Die dus voor mensen met een... ja, maar zeggen, ongeneeslijke ziekte, diverse dingen doen. En die hebben dan op de 20 juni hebben die een benefietavond daarin gebroken. Als je denkt van, nou, ik wil Jos Essers nog eens even zien over het boek wat hij had. Nou, hij heeft twee boeken geschreven. En één is een soort biografie wat gaat over dat kasteel waar hij opgegroeid is. En het tweede speelt zich af, dat is een boek dat is al uit. Dat is al te krijgen. Bitterzoet liefde, of zoiets. Ja, zoiets was dat. Anders moet je maar eens even het interview terugkijken. Dat speelt zich af. Is een boek wat zich afspeelt direct na de Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog in Kerkrade, Bochels en London. Goed, en als je wil weten wie volgende week komt, nou, dan zou ik zeggen, moet je kijken. Maar ik kan je wel een tipje van de sluier oplichten. Want we gaan het dan hebben over het feit dat op zaterdag 11 juli... de nieuwe nog in het teken staat van een bijzonder moment... want dan is het precies 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed... en deze avond brengen ze een eerbetoon dat niet alleen terugkijkt... maar vooral de energie, creativiteit en vrije leven viert waar Brood voor stond. En dat begint daar allemaal om 6:30 in en rondom de nieuwe nog... op het Schellemhofje, waar de eerste klanken al kunt horen... en zorgen studenten van het Vieze College voor Live Muziek op het open podium. Graffiti-artiesten werken live aan hun interpretatie van Herman Brood. Iets drinken kan aan de bar en langzaam opgaan in de avond. Binnen in het café ontvouwt zich een intiemer programma. De avond wordt officieel geopend door Ben van Melik... waarna poëzie wordt voorgedragen door Panda Collectief... en presentatie door Theo Ploeg en Marco Smeets. Marco... over de invloeden van Herman Brood en his wild romance... in de muziekperiode 1975 tot en met 1980... en de live muziek van Free. Nou, dus wie daar... Pat Byerman is daar volgende week voor bij mij in de studio. En als je wil weten wat daar specifiek allemaal te beleven is... en het is de derde editie trouwens... en dan precies 25 jaar geleden dat Herman Brood overleed... Wat mij betreft, tot volgende week woensdag dus... een nieuwe Parkstad Cultuuragenda. Blijf gezond, neem dat regenjasje mee als je de deur uit moet. En wens ons je ziend. Ja, dag rustig, François. Adieu, wat.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK-schaatsen in 1 stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Stuur je appje naar

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Via.
2: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@RTV Parkstad.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.

0: www.café.nl. Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een eurojackpotspeler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde?
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
1: Kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
2: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.

0: maken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

0: Spiegel.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichter voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op RTV Parkstad. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.